0: Jag tror att du säger det. Rättorna, jag säger det. Jag tar 2-4-4 tomman. Det är samt där för dig.
1: Ryanair Sinai Delta Uniform Channel and I'll identify Kier Silvic 1 Romeo arrival to descend to flight level 100.
0: Silvic Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo, 1 Romeo,